twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Melissa just twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Pamela, Vicky, Andre, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk, twerk. Melissa just twerk.